Ja, het is natuurlijk nooit verstandig om zo heel veel te drinken dat je eens meer weet hoe je thuis moet komen. Dat is niet echt handig, vind ik dat zelf wel. Maar goed, deze man, Chris van der Straat, die was. Nou, hij was van de straat, zat in het café. Maar of het goed om hem nog gegaan is, ik weet het eigenlijk niet. Muziek van Chantal. We hebben net al Chantal gedraaid, maar dan in het Nederlands. Nu gaan we het in het Duits doen. Auf der Straße nach Athen.

Ah, heerlijk toch. Auf der Straße nach Athen hoorde Chantal Lompe. En in 2007 was dit een hit in Duitsland en Oostenrijk. Muziek nu van Luf in 2025. Let op, 2025, 21ste eeuw. Jawel, Don Juanita, de carnaval. Een mix van Metropop.

Loving 2025, Dom Guarnita, de carnaval. Worden wij in productie van Met Pop. Muziek van Claws and Roses, dat is tijd voor wat gitaargeweld. En dit is The Sweet Palm of Mine.

Claws and Roses en in 2025 Sweet Paul of Mine. Heerlijke gitaarplaat. Eerste weekend van augustus. En die kan in juli vallen, eind juli. Dat kan, bestaat al een aantal keer in een tijd, komt het voor. Is het het festival van Kastelfest in Lisse, bij de Keukenhof. En daar komen dan een soort van 50.000 mensen op af. Die dan daar graag een feestje gaan bouwen, 4 dagen lang maar liefst. En folk en fantasy spelen daar in de hoofdrol. Ja, we gaan luisteren naar de Groggy Dogs. Zij waren daar in 2024 en zongen daar All For Me Grog.

0: Terrein te schrijven is Carly Greer uit de US of A. Zij maakt bluegrass muziek. En we gaan luisteren naar Being Poor.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Bluegrass Country.

2014 hoorde Joanna Lampe en Gotta Start Somewhere. Ik zal heel stiekem zeggen, heel zachtjes. Het was Chantal, maar goed, andere naam, ander genre, andere taal. Goed, we gaan muziek draaien van High South uit 2020. En voor mij was dit een hittip van Chantal, van Joanna destijds. High South and All We Need.

Twee paar die enigszins aan elkaar verbonden zijn, denk ik zo. High South worden wij met All We Need uit 2020. En America met Ventura Highway uit 1972. Muziek van Zandra AI samen met Devil System, The Waves of Desire.

Twee achter elkaar, Zandra AI hoorden wij met Devil System en The Waves of Desire uit 2025 en uit 1985. Zandra, Cretu en In the Heat of the Night. Muziek van Fleur en zij is helemaal klaar

Fleur was dat. En ze is klaar met jou. Nou ja, met die vent in ieder geval. In 2025 was ze er nul goed klaar mee. Duidelijk. Klare taal. Muziek van The Other Ones. Plaat uit 1987. Het gaat allemaal over vakantie. En ja, dat is ook iets waar we volop mee bezig zijn. Ook in Nederland. Holiday.

1986. Sweet Freedom van Michael McDonald namelijk. Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Zo hé, Robbie Williams is ook vertegenwoordigd. Geen rot DJ, dat ben ik niet. Ik ben een rock DJ volgens

0: Hallo met een kabaal, hè? Robbie Williams, die deed het toch maar. Millenniumjaar 2000.
1: Oude meuk.
0: Oké, oude meuk. Wat jullie willen. Hele oude meuk. De Hollies. Carrie Ann bij Dekker Radio.

0: Ik heb iets bijzonders klaarstaan. Een oud nummer van Joe Cocker. En ik heb het nooit eerder in het Frans horen zingen. Maar hier doet hij dat toch.
1: Dekker Radio.

vergeet nooit. Dat betekent uiteindelijk N'oubliez jamais van Joe Cocker, hoorde je. Nou, dat heb ik nooit eerder gehoord in het Engels. Dekker Radio gaat naar, nou, nog eventjes naar Frankrijk. Michel Fugain, Le Big Bazaar, Ringe Dingen. Leuke muziek uit 1976.

Leuk hè? George McRae en Rock Your Baby. Uit 1974, met een kopstem werd dat gezongen. Bekker Radio deel 2, met Bluff en Geike Arnaert, zo heet hij.

Wat een muziek, hè? Wat een herrie trouwens. Luke Combs en Post Malone en Guy for That. Oké, hey, we hebben wat heel anders, hoor. Ja. Heeft iemand last ergens van? Hoe heet dat? El Giro. Oh. En hij zegt dat het easy is wat hij doet. Geloof er niks van. We gaan terug naar 1981.

kan je wel vertellen dat dit niet easy was om te zingen. Waanzinnige muziek van Al Jarreau uit 1981. En easy, jawel. Ik heb hem wel met gemak gedraaid, dat wel. Ja. Hey, oh, André van Duin, soms. Is dit nou toch? Waar gaat het over? Luister maar.

Sophia!

0: Kijk nou toch, die hele band is uit elkaar gesprongen.
1: Jootje.
0: Hele zooi leg los.
1: Maar ik ben
0: nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik heb pak je gereedschap maar weer.
1: Nee, jongens,
0: de lopende band.
2: André van Duin. Ontegenzeggelijk, die kon dit chaos wel aan. In 1985 was die gemaakt. Heel lang niet gedraaid deze. Kennen we deze muziek nog? Van de Spencer Davis Group. I'm a man. En ik ben een Menno. Menno Dekker van Dekker Radio.

Sergio Mendes en Brazil 77 en een lofzang over drinkwater. Wat betekent namelijk voor Che Abouzeau. We gingen daarvoor naar 1974. Moet even opschieten, want ik heb deze ook nog klaarstaan van Dino. En die heeft het over 24/7. Ja, in Amerika is dat een begrip voor winkels die altijd maar open zijn. Dag.

0: Dit uur Dekker Radio is alweer bijna ten einde, zegt jongen. Het is toch maar... Tijd vliegt. Jawel. Ik zag net de tijd voorbij vliegen, dus ik denk, ja hoor, daar heb je hem weer.
1: Carolina.
0: Ik neem afscheid met deze van Sir Jorge. Ah, mooie muziek. Kun je lekker op dansen. Carolina.
1: Para todas las Carolina.

Stok en stok uit. Dekker Radio opende met The Fortunes en You've Got Your Troubles, I've Got Mine. Nou, ik ook hier in de studio. Wat een temperatuur, zeg. En ik heb van die fijne apparatuur. Die zorgt dat het nog warmer wordt. Hier is Carly Simon en deze oude hit.

uit de tijd dat ze heel groot werden. Gwen and Everything She Wants. En Dekker Radio gaat verder met Charlie Puth. En deze, dat is een vrij nieuwe hit van hem. Titel Changes.

0: Jaro.
1: Sander de Buzonier. En hij moet de wereld redden. Nou, overdrijven is ook een vak, zeiden we vroeger altijd.
2: Ja, toch?
1: Maar het is een leuk liedje, hoor. Uit 2012 trouwens. Daar kijk ik van op. Het leek gisteren wel. Hier is Carly Simon. En deze grote hit.
3: Baby.

Ja, die heb ik lang niet gedraaid. Van Carly Simon, Coming Around Again. Een mooi nummer uit 1987. We gaan eens eventjes luisteren naar Agda en de Munnik. En hun verhaal over Eva.

0: Een leuk liedje, hè? Van Akda en de Munnik. Eva, heel simpel. En we gaan eens even kijken in Studio 2. Wiebe is klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Leuke Little Donny Osmond hoor je. Samen met de Osmond Brothers, zijn broertjes dus. One Bad Apple uit 1971. Eén rotte appel maakt nog niet dat alles verloren is. Daar komt het op neer eigenlijk. Vrij vertaald door Dekkerad. Zo, drie achter elkaar. The Time Bandits, I'm Specialized in You. Oh, dat is mooi.

leuk liedje. Daantje staat erbij. Mannen, nou, daar gaat het dan over. Tjonge jongen, we komen er niet best af, mannen. Daryl Hall en Joan Oates zijn twee Amerikaanse mannen. Die hebben niks met elkaar, maar wel met de muziek. We gaan naar 1981. Een van die grote hits van ze. Your kiss is on my list. Dekker Radio.

De mannen van de Kick met de leuke liedjes. Deze is uit 2014. Zomer en jij. Dekker Radio gaat verder met Adelle Bloemendaal. Ken je die namen nog? Zullen we het nog een keertje overdoen? Vanaf het begin, Adelle.

Ik denk altijd aan Schrijf Lolita. Zo'n damesblad, weet je wel. Je als vrouw bijvoorbeeld je problemen kwijt kunt. Alizé zong daar al over in het jaar 2000. Moi Lolita, ik Lolita. Komt geen end aan. Ik wacht tot het eind. Even bijkomen hoor. Afrojack is ook van de partij, wist je dat? Met zijn Summer Thing. Nou, dat komt goed uit zeg. In deze tijd van het jaar. Doe je best, Afrojack.

Summer Thing van Afrojack kan beter heten Binnen zonder klokken, zeg. Wat een kabaal, hè? Ja, ik ga er een eind aan breien, hoor. Ik ga afscheid nemen trouwens met deze. Leuk instrumentaaltje van MFSB. Dat zeg je misschien niet zoveel, maar dat staat gewoon voor Mothers, Fathers, Sisters en Brothers. Die zaten allemaal in dat orkest. In 2008 is deze gemaakt. Tot de volgende Dekkerradio, maar weer. TSOP. Wat staat dat nou weer voor, Dekker? Nou, The Sound of Philadelphia. Nou, weet je meteen alles. Tot daar. Dag. Wuif je even terug? Ja, oké. Dankjewel.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

En dat was hem de opening programma Bond voor vandaag, 1982. Doe maar! Ja, uiteraard de Nederlandse band, is dit alles wat er is? Ik zeg hartelijk welkom, ik ben Jan Berg en ik draai voor u het komende uur. Hedendaagse muziek van Shakira en Burna Boy. Dit is een nummer met de titel Die Die. Het heeft iets met voetbal te maken.

0: Shakira Burna Boy, Die Die, de titel van de plaats. Ja, het heeft met het wereldkampioen voetbal te maken, 2026. Ik heb er niks mee, maar voor degene die het wel hebben, zou ik zeggen, heeft u ervan genoten?
1: Ouwe meuk!
0: Dan gaan we door, 1965. Dit is Cher. All I Really Want To Do.

0: Ja, dat was een Freemasons en Bailey Tsuk. Uninvited 2007 komt dit alweer vandaan, dat nummer. Ja, alweer lang geleden. Het wordt eigenlijk ook alweer bijna in de categorie van de oude meuk, zou je zeggen.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Lost Frequencies.
2: When I saw you for the first time.
0: Samen met Netsky. Here with you.

0: Los Frequens, samen met Netsky, Here With You.
1: Koester het oude, ontdek het nieuwe.
0: Ja, nieuw werkje van Elizabeth Gray. Dit zijn de Echoes of Paradise.

0: Elizabeth Gray, een nieuw plaat, Echoes of Paradise.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: We gaan iets rijden 1992. De Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness. Ga nou maar zitten, 6 minuten lang.

0: En zeker de muziek van de Manic Street Preachers uit 1992, de Motorcycle Emptiness. Kijk op de klok, we moeten richting het half uur. Dat gaan we doen met muziek uit 1976. Joe Dassin, ça va pas changer le monde.
1: C'est drôle,

Uit het jaar 1987, de muziek van Alexander O'Neill, Criticize, de titel van de plaat. En u bent er nog steeds bij, de Bonte Muziekverzameling. Hedendaagse muziek hebben we uiteraard ook voor u, Gracie Adams. Hit the Wall.

0: Gracie Adams, de muziekkanaal 2026, Hit the Wall, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: En dan terug in de tijd met andere woorden, 1967. Dit zijn The Outsiders. And Summer's Here.

0: Terug naar 1967 met The Outsiders. Summer's Here, volgens mij Wally Tax, de zanger van de band, als ik me goed herinner.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2002 met Liberty X. Just a little. Yeah.

0: Just a Little, de titel van het plaatje.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we u. Jeffrey Halford and the Healers. Used Parts. Vader van de circulaire economie.

0: Ze horen hedendaagse nieuwe muziek voorbij komen. Jeffrey Halford en The Healers. Nummer met de titel Used Parts.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Naar het 2011 met Direct. Young Ones.

Uit 2011 de muziek van Direct, Young Ones, de hier nog van de plaat. Kijk op de klok, zien we dat de hoogste tijd is geworden om afscheid te gaan nemen. Het zit weer op een uurtje lang bot op je radiotoestel. Ik ben en ik blijf Jan Bergen ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u in elkaar gezet. Reageer op het programma, dat kan allemaal natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com, als het adres wat daarvoor open staat. Ja, er is bij u nog een hele fijne dag toe te wensen. En u uiteraard vertellen wat de muziek is waar ik mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Voor zover het allemaal nog past. Allereerst gaan we naar het jaar 1972 met de Rolling Stones. En een nummer getiteld Thumping Dice. Daarna opnieuw werkje van Casey Armstrong. Watch Our Shadow Play. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag tot de volgende bond maar weer.

Ja, dat is het dan, de opening programma Bond voor vandaag. Deze is 1984. We horen Bruce Springsteen voorbij komen en Born in the USA. En dat zal zeker ook voor hem opgaan. Fijn dat u weer bij bent, de nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Hedendaagse week, Alex Warren, Passenger. MUZIEK

0: De muziek van Alex Warren, Passenger, was de titel van de plaat.
1: Ouwe meuk!
0: Wij gaan terug in de tijd met andere woorden, 1962, met Gene McDaniels. The Point of No Return.

0: Ja, zo'n stukje gouden oude meuk uit 1962. Gene McDaniels en The Point of No Return. Ja, je komt altijd op een punt aan dat je niet meer terug kan. En dan ga je door, hè.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: 2003 met Leanne Rimes. Jazeker, we kunnen het. We can.

0: Leon Rimes uit 2003 en Weekend, natuurlijk kunnen we het.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hebben we 2014 Pharrell Williams samen met Miley Cyrus. Come and get it, babe.
2: I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together. Hey. Like that.

0: Muziek van Pharrell Williams en Miley Cyrus. Come and get it, B. Muziek uit 2014.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Dat nieuwe werkje van Nicefield. Amor e Alegria.

0: Het duo Nicefield. Oorspronkelijk uit Duitsland, maar tegenwoordig zit ze volgens mij heel vaak in Frankrijk. Of in Spanje, dat hoor je ook natuurlijk in de muziek terug. Amori Alegria.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1994, Jacques Dimas en Pliers. Twist and Shout.

En dat waren ze, deze Chakadimus en Please met Twist and Shout. Wij gaan op naar het half uur met deze van Taveras uit 1976. Heaven must be missing an angel. Ja, ze zijn een engeltje kwijt. Nou, help te zoeken.

0: Ja, de dames Sister Sledge, eventjes terug naar het jaar 1989 met deze grote hit van deze dames. All American Girls heette het plaatje hier in de Bonte Muziekverzameling. En fijn dat u er nog bij bent. Calvin Harris hier samen met Sam Smith.
1: I want you to hold me.
0: Desire.
1: Don't let me go. Be the one and only. Take all control.

0: Zo hier ook de hedendaagse muziek, deze van Calvin Harris en Sam Smith. Zij verlangde ernaar en ze zongen erover Desire.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Een portie oude meuk uit 1965. Chad en Jeremy. I'm in love again.

0: Even terug naar Jannik 165, met deze van Chad en Jeremy. I'm in love again, wat fijn voor hem.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Van 2009, Madonna, ze heeft een feestje, Celebration.

0: Madonna en het feestje wat ze vierde. 2009 kwam dit uit. Inmiddels ook een dame op leeftijd geworden. Hè?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook voor u een nieuw werkje van Sherry Harding vanaf haar nieuwe cd. Dit is All Around the World.

0: Ja, toch gewoon een hele lekkere nieuwe track vanaf het nieuwe album van Jerry Harding. De titel van het album is Storyland en het nummer wat we hier draaien was geschilderd All Around the World.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: Jazeker. Kennen we deze nog uit 2013? De winnaar is van het Eurovisie Songfestival in dat jaar. Emily de Forest en ze won voor Denemarken. Only teardrops.

De muziek van Emily de Forest kwam er hier zo voorbij. Ik zei het al, ze winnares van het Eurovisie Songfestival 2013 voor Denemarken. Only Teardrops, de titel van de plaat. En dat bracht ons gewoon aan het einde van het programma Bond. We zitten er weer om een heel uurtje lang vol verhouden hier de muziek. En ik hoop dat u weer met plezier geluisterd heeft. Mijn naam is Jan Berg en ik ben er weer met een volgende Bond. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een fijne dag en ik vertel wat de muziek is waarmee we uitgaan. Allereerst gaan we in 1974. De broertjes Bolland en Bolland, Rob en Ferry, Mexico, I Can't Say Goodbye. En daarna nog een nieuw werkje van Sam Smith, When It Ends. We gaan nu de bel luiden voor Bolland en Bolland. Bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende Bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. En samen met de Kaizer Chiefs en die Ruby. Ja. Dat was een stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Wat dacht je van deze Vogue en Dancing the Night Away? Ja.

kroeg. Geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtend.

Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Deze Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. En wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.

0: Het was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dit is gewoon een machtige plaat. Er was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind een toekomst? Dat is de aanvraag.
1: Toen ik

is al jaren mijn lijfliedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist. Want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii. Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Trokken halte ligt oog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Het was er eentje uit 84 van Will Dura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, maar nee toch. En Hopeloos was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Kago en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Onda, Your Spell.

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met de Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendploeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik er weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Ma Bella Mia.

Zoals altijd beginnen we met een nummer dat later gecoverd werd door andere artiesten. Je hoorde deze keer het origineel van Angel of the Morning, uitgevoerd door Evie Sands. Amerikaanse zangeres wiens carrière begon als jonge tiener en dat halverwege de jaren 60. In 1967 verscheen het nummer wat je hoorde. Nou, het nummer is geschreven door Chip Taylor en het is een van de meest gedraaide songs ter wereld. Echter kort nadat de single uitkwam ging de platenmaatschappij failliet. Het zou echter nog vele malen gecoverd worden door onder andere P.B. Arnold in 1968, Olivia Newton-John in 1974 en verrassend de Claw Boys Claw in 1989. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan onze deuren weer open om jou kennis te laten maken met die verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn. De muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Met natuurlijk de vaste onderdelen, de tragiek van de muziek deze keer met R.B. Greaves en ook onze nederpopplaat, de Jumping Pop N. En we hebben ook nog een zeer verrassende, die hoor je nu. Bonnie Joe Mason en Ringo, I Love You. En wie dat nou precies is, tot een straks.

Diggy Noel en Let the Music Play. Het is een voorbeeld van de zogenaamde Northern Soul muziek uit Engeland. Het nummer verscheen in 1966 en dat bij Blue Cat platenlabel. Het nummer is geschreven en geproduceerd door Joe Simmons. En daarvoor hoorde je de Blossom Toes, What on Earth. Engelse psychedelische band die actief was tussen 1967 en 1969. En de originele line-up bestond uit Brian Gooding, Jim Cregan, Brian Belshaw en Kevin Westlake. De groep schreef overigens ook de muziek voor de Franse film La Collectionneuse en dat in 1967. En we begonnen met dit trio met een zeldzame opname eigenlijk. Ja, het was niet een beetje de kwaliteit die we eigenlijk gewend zijn, maar ik wil je toch niet onthouden. Bonnie Joe Mason, zo moet ik het zeggen, en Ringo, I Love You. Nou, dat is gewoon het pseudoniem voor Cher. Jawel, want Cher maakte al liedjes met latere echtgenoot Sonny Bono in 1963 als Caesar en Cleo. Maar voordat het duo echt doorbrak als Sonny en Cher, nam Cher onder de naam Bonnie Joe Mason nog een single op. En dat met producer Phil Spector voor zijn Annette-label. Die medalletje haakte in op de grote populariteit van de Beatles die net Amerika hadden veroverd. En in navolging van vele plaatjes die werden opgenomen om de Beatle-invasie te vieren, kon ook Cher de verleiding niet weerstaan een muzikale ode te brengen. In dit geval aan Beatles drummer Ringo Starr met het liedje Ringo, I Love You. Gelukkig zijn de vocale kwaliteiten van Cher in latere jaren er wat beter op geworden. Maar het singeltje is van nog geen 2 minuten is voor de verzamelaar een waar collectors item. Kijk, als je nog zulke dingen ook voor ons hebt, je mag ons deelgenoot daarvan uit laten maken. info@theoldiesprojects.nl. Zometeen onze nederpopplaat met The Jumping Poppin. Maar eerst deze van Norrie Reed en Mad Loving.

hoorde de Sensations met Music, Music, Music. Amerikaanse doo-wopgroep die in 1954 al werd opgericht. Dat onder de naam de Cavaliers. Nou, nadat de groep eind jaren 50 uit elkaar viel, werd deze in 1961 opnieuw leven ingeblazen. En dan wat je hoorde was het eerste wapenfeit van deze nieuwe bezetting. En daarvoor hoorde je Don Lang en his Boulder Rollers. Wat een titel. Play Money, Engelse rock'n'roll vanuit eind jaren 50. Voor de rest hebben we er weinig van kunnen vinden. En dat geldt ook voor de plaat waarmee wij begonnen. Rory Reed met Mad Loving. Ja, ik heb het al eerder gezegd. Dat kan gebeuren natuurlijk als je een programma maakt met obscure B-kantjes. En een muziek die je eigenlijk nooit hoort. Wat onbekende oldies. Ja, dan kan het gebeuren dat je er wel eens iets niets van hebt kunnen vinden. Straks ook onze tragiek van de muziek met R.B. Greaves. Wanneer is deze? Van The Talisman. Casting My Spell.

0: Onze nederpopplaten Jumping Pop N en The Silly Chap. Groep die begeleidt in de periode 1966-1967 zangers Johnny Lyon en Rob de Nijs en dat tijdens hun optredens in Circus Bottini. Groep is afkomstig uit Den Haag en bestaat uit Hans van Eyck op gitaar en zang, Pierre van der Linden drums, Jan-Pieter Boekhoorn op orgel en Dick van der Loo op bas. De Silly Chap, het nummer dus wat je hoorde, zou het enigste nummer zijn dat deze groep uit zou brengen. Nou, de rest is geschiedenis. Bijvoorbeeld Hans van Eyck, zeer succesvol als producer en componist. En daarvoor hoorde je Bobby Keane, Move Over Angels. We begonnen dit trio met The Talisman, Casting My Spell. Engelse groep die in 1964 een populariteitspol won. Die uitgeschreven werd door het blad Midland Beat Magazine.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren op 28 november 1943 als Ronald Bertram Aloysius Greaves III en had in 1969 wereldwijd een succes met het nummer Take a Letter Maria. Van de single werden er miljoenen exemplaren van verkocht en het haalde een nummer 2 notering in de Billboard hitparade. In 1963 verhuisde R.B. Greaves naar Engeland, waar hij aanvankelijk optrad onder de naam Sonny Child and TNT's. Greaves nam een aantal covers op als opvolger, waaronder het nummer van Burt Bacharach en ook Procol Harum. In 1970 verlaat hij het platenlabel Bareback Records om die in te ruilen voor Sunflower Records. R.B. Greaves overleed op 27 september 2012 aan de gevolgen van prostaatkanker. In de tragiek van de muziek, R.B. Greaves en Margie, Who is Watching the Baby?

Goodbye Cruel World, dat is de titel dat de uitvoerder dat is, was James Darren, die geboren werd als James William Ercolani. Hij was naast zanger ook film- en acteur en tv-regisseur en hij had een rol in de oorlogsfilm De Kanonnen van Navarone. We worden dus met Goodbye Cruel World en daarvoor Velvet Fog, Lady Caroline. Britse groepen van Tony Iommi, halverwege 1968 de groep verlaat om Black Sabbath op te richten. Velvet Fog was een van de vele underground bands. De groep was echter te ongewoon en te controversieel om maar echt succes te hebben in de platenbusiness. We begonnen met de tragiek van de muziek R.B. Greaves en Margie Who's Watching the Baby. Ook jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma, je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er nog een stuk of vier voor je op een rijtje staan, onder andere van The Crying Shames, The Tribe, LJ's, maar ook deze van Chet en Jeremy.

Zeg maar, de beetje vaste luisteraars van dit programma, die weten als ze de soort muziek horen die je net hoorde van de Crying Shames, Nobody Wave Goodbye, die weten dat we Joe Meek de producer daarvan is. Nou, het is een Engelse beatgroep die één hit hebben gehad. En dat was in 1966 met een cover van The Drifters' Please Stay. Opvolger daarvan was het nummer wat je hoorde. Zoals ik al zei, producer was de legendarische meneer Joe Meek. En daarvoor hoorde je The Tribe. Fickle Little Girl, Amerikaanse garage punk, zoals het heet uit de jaren 60. De groep die bestond uit Joe Bella, Mark en John Yank, John McLaren en Joe Hamedy. Daarvoor Al Chase en The Midnights, Loobie Lou. Uit de beginjaren van de Cajun popmuziek staat er hier te lezen. En we begonnen dit kwartet met Chet en Jeremy, Teenage Failure. Engels folkrock duo dat bestond uit Chet Stewart en Jeremy Clyde. Ze maakten ook deel uit van de British Invasion. En in Engeland hadden ze slechts één hitnotering en dat was met het nummer Yesterday's Gone. Goed, tot zover deze aflevering alweer van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ik heb er nog eentje voor je. Onder andere deze van The Cookies. To see such fun. Graag tot de volgende keer. Dag!

en schenk haar bloemen en nog veel meer. Ik wil haar vragen of ze van me houdt en of ze mij haar grote liefde toevertrouwt. De mooiste roos die ik ooit zag, dat is mijn Rosa, Rosa Linda, een zonnekind

0: Lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

0: kameraden, de spets is er weer afgemeten. Heel bijzonder een goede middag. Het is weer zover het van 12 uur. We zijn er tot 1 uur hier natuurlijk weer op de jouw fantastische radiostation. En dit is de Lunchbreak Club waar naartoe je luistert. Ja, inderdaad, de Lunchbreak Club. Dat is een clubje van selectieve mensen die luisteren naar de radio natuurlijk. Ja, inderdaad wel. We begonnen met eentje vanuit de jaren 80. De jaren 80, ja, die waren prachtig inderdaad wel. En dat allemaal met Cool and the Gang natuurlijk. En Get Down on It. Smakelijk eten als je aan tafel zit. En bedankt aan onze collega's natuurlijk. Ja, want die waren hier ook natuurlijk hiervoor. Hè. En dit is een hele mooie. Hier is Bluff en Raccoon. En hier zijn ze met glas. Het is glashelder.
1: Van mijn denken weg. Dat gebeurt niet bij zoveel.

0: geloof.
1: En dat is alweer zover. We hakken de week weer al in twee natuurlijk. Ja, inderdaad. En dat allemaal in de lunchbreak hier op Jong Fantastisch Radiostation. Was muziek van Bluff en Raccoon. En dit allemaal met gaan drink nog een glas met mij. Cheers, zou ik zeggen. Ja, en als je zegt, ja, hij klinkt een beetje raar vandaag. Wel, ja, ik heb een klein beetje te veel in, denk ik, te veel in de airco gezeten of zo. Ja, inderdaad wel. Wat er daar allemaal uitvliegt, dat wil je niet weten. Goed, Camille, word up. Goedemiddag, van harte welkom in de lunchbreak.

Ja, inderdaad, origineel van een dingetje, ik ben het weer vergeten. En het was een Super Freak natuurlijk van Funky Heroes, inderdaad wel. Het was niet het originele, nee, helemaal niet. Het was ook wel lekker om te horen natuurlijk. Rick James was er natuurlijk, ja, inderdaad wel, dank u wel. En hier is niemand meer en niemand minder dan Julian Newton. En ja, de morgen is inderdaad al voorbij. Maar nog eens eventjes denken aan deze morgen. Hier is Angel of the Morning.

0: Inderdaad, na de lunchbreak is het ontbijt ook heel belangrijk natuurlijk. En daarvoor heeft natuurlijk Jules Newton deze morgen voor gezongen. En dat allemaal met haar Angel of the Morning. Ondertussen ja, zijn we al een beetje over de middag heen natuurlijk, hè, inderdaad wel. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Wat zit er vandaag in jouw boxje?
1: De hit van Patrick.
0: Nee, deze moeten we niet hebben. Het is niet
1: de
0: deze.
1: Onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Ja, onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Dat is het wat we moeten hebben. Weer een klein beetje verstrooid vandaag, blijkbaar. Geen nood. De muziek, daar zal het niet aan liggen. Hier is Debbie Gibson. And Only in My Dreams. Ja, alleen in mijn dromen. Of is het een nachtmerrie? Zou we niet weten. Hier is Debbie Gibson.

Inderdaad, toen was er nog een echte kindersterretje, alles waar. Inderdaad, ik heb het over Debbie Gibson natuurlijk. En dit dan met Only in My Dreams. Ze zal wel veel gedroomd hebben, denk ik. Ondertussen zal ze al een paar nachtmerries achter de rug hebben, want ze is al lekker oud geworden. Ondertussen is ze al meer dan 30 jaar, dus er is niets meer van te horen. Er is ook niets meer van terug te vinden op het internet. Maar ze heeft ons wel een paar mooie hits nagelaten natuurlijk. En daarom draaien ze hier natuurlijk ook in de lunchbreak voor jou op de radio. Hier is John Waite, ken je hem nog? En dit allemaal met zijn Missing You at All. Ja, we missen je. Oh man. Dat het pijn kan doen, dat mag je zeker weten. Hier is hij, John Waite.

En daarna de 984 Sunglasses. Ja, het gaat een klein beetje over de zomer. En ik kreeg hier juist de zomerjingles binnen gegooid hier op de radio. Dus morgen, vanaf morgen, de zomerjingles op de radio. Zo, nog een streepje muziek tot het tijdstip van 12:30. En dan ben ik er weer natuurlijk met de regionaal naar het... Nee, de regionale groetjes niet helemaal niet, hè. Na het hitste nieuws van toen. Ja, dan ben ik er weer voor deel 2 van de lunchweek op deze woensdag. Tot dan!

0: Lunchbreak Breaking News Toon.
1: Zo'n hele bijzondere goeiemiddag. Het Lunchbreak Breaking News van Toon. Vandaag gaan we terug naar 1988. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. 1988, vandaag speelt Bruce Springsteen zijn eerste concert in het voormalige Oostblok. Zijn concert in Oost-Berlijn wordt door een geschat aantal van 300.000 mensen bezocht. Live uitgezonden op de Oost-Duitse televisie toen nog. Hier is Bruce Springsteen en dit allemaal met zijn Dancing in the Dark.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick.

Ach ja, inderdaad. Dat wordt zeker een zomerhit. Onze hit heeft gevoerd deze week. En dat is natuurlijk de Belgische Milk Inc. En Music is My Medicine. Ja, er zijn veel mensen die daar zo over denken natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Dus morgen starten we met lekkere zomerse jingles hier op jouw fantastische radiostation van de Lunchbreak. Ja, kijk er al een klein beetje naar uit om ze weer te horen. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. En we gaan beginnen aan deel 2 natuurlijk van de Lunchbreak. Je hebt nog onze artiest van de week te goed. En natuurlijk heb je ook nog de toetjesplaat. Die heb je ook nog goed te goed. If you got what it takes, cause I'm Curtis Blow. And y'all need to know that these are the bricks. Tijd voor lekker wat soulmuziek op de radio. Ja, inderdaad wel. Breaks on a bus, breaks on a car. Breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose. These here breaks to rock your shoes. And these are the breaks. Break it up, break it up, break it up.

0: Kameraden, kennen ze nog? De Motels en dit al met hun Last Summer. Ja, kun je nog herinneren wat je vorige zomer allemaal gedaan hebt? Wel, je mag het ons altijd laten weten via de gekende kanalen natuurlijk. Dus de Motels en Suddenly Last Summer.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze artiesten van de week, hier is Suzanne en Freek.

Onze artiesten voor deze week nog tot en met vrijdag natuurlijk. Suzanne en Freek en dit allemaal met hun Niemand. Morgen weer een nieuwe, ja, een andere plaat natuurlijk van hen. En zo leren we ze ook een beetje voor beetje kennen natuurlijk wel. Hè. Die guys die kennen we al heel lang natuurlijk. Hè, ja. Ik heb het allemaal over de Nederlandse formatie Boys Kags. En what can I say, what can I do? Wel, nog tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio. Hou ik deze stoel nog eventjes warm. Ja. Boys Kags dus. In de Lunchbreak Club, van harte welkom, moest je pas afstemmen.

0: Maar even een lekkere plaat als je zegt, moet je excuseren. Wel, dan moet je deze nemen natuurlijk. What can I say, what can I do? Boys, kijks, hier in de Lunchbreak Club. En ja, we gaan alweer stelletjes aan naar de top van de tijd zijn. Wat mij betreft graag tot morgen donderdag.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt natuurlijk. En ja, we gaan nog deze draaien. Hier is de Fine Young Cannibals. Die gaan er nog eventjes doorheen huppelen. Tot 1 uur. Tot morgen om 12 uur ben ik er weer bij jou op de radio. She drives me crazy. Ja, inderdaad. Zou wel eens kunnen gebeuren.

0: Daar kan een erkende apotheker niet tegenaan. Sex and drugs and rock and roll met Ian Julian de Plugger.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey!
1: Met Hans.
0: Hallo.

meteen. En ook alle lampjes beginnen op dit moment te knipperen. Dus ach, wat dat betekent, dat komen nu weten we meer. Wees welkom bij de Middle of the Roadshow met nu Jerry Rafferty. Hij gaat van City.

0: Oh, dat is al lief en leuk, hè. Dat het gezellige stil op 1971 nog even op visite komt. In de middel van de roadshow. Middle of the road. Chippy, chippy, chip, chip.
1: Juanita came to me last night. And

0: Sicker Girl van Chris Norman. Toen nog jong en wild, ben ik nog steeds. Ja, dat heb ik. Ik dans ook nog steeds de sterren van hemel in de Dixo. Maar goed, dan vragen ze meestal of ik mijn kinderen kom ophalen. Gek, hè? Hey,
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ha, ha. Ik had het over die versterker hier. Rood gloeiend, man. Wat een rook. Wat zullen we een sigaartje pakken?

Nou, er was wat in die tijd, hè. Dit soort klank op de radio. Het begon allemaal met Yes Sir, I Can Boogie. Dat was de eerste, meen ik. Bakkara, de dames uit Spanje. Ja. Oh, wat lekker heet. Des te beter. Alweer een fotografische kilometer. Hier is Eddie voor jullie op de radio. Eddie van Helen.

Mistral. Mistral is trouwens een, ja, ook natuurlijk een krachtige noordelijke wind in Oost-Frankrijk. Hij is het bekendste voorbeeld van een versnelde wind. En die duurt minder dan 3 dagen. Maar Mistral was ook een lekker groepje. Een lekker beide groepje uit de jaren 70. En die worden jullie zojuist terug in de middel van de roadshow. Jamie. En dit is First Choice.

0: This record can be played on every modern lightweight pickup. The stereo sound, however, can be reproduced only when stereo equipment is used.
1: De Monotones. De reden van de oprichting van de Monotones was dat ze hun eilietje onder de tot dan toe gebruikte groepsnaam kwijt konden. Omdat Catapult stond voor glam rock. En de Monotones met het nummer Mono juist een persiflage op de nummers zoals Video Killed the Radio Star van de Buggles. En popmuziek van hem, vrienden. Catapult was het inderdaad. Maar ook heten ze de Monotones. En Rubber Robbie. Hey, dat is toevallig. Everybody look around.

Hello, Electric Light Orchestra. In de middel van de roadshow met Jerry van Lommen. Juist. Ik richt mijn transponder eens eventjes op Jamaica. Ik heb een schotel even een klein beetje bijgedraaid. Hey! Verrek zegt, dan heb je de geest. De geest! De geest! Ja, is het Bombali? Oh, leuk!

Was het een plane? Nee, het was ook geen Superman. Alhoewel, ja, af en toe voelde hij zich wel zo natuurlijk. Hè? Nou, een paar van die joints. Bob Marley en Alice en Steer It Up. Een van de laatste in de show. Wat betreft dit uur, maar gelukkig maak je nog wel wat vaker gelukkig met lekkere muziek uit onder andere de jaren 70. De onvergetelijke fotografisch werkjes. Maar ook een belangrijk advies om te blijven luisteren. Dat zal dit nog veel meer lekkers. En wij, we spreken Bakkebouw.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. FreeMusicRadio.nl. FreeMusicRadio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht.
3: De muziekfabriek.
4: Een uurtje muziek voor iedereen, voor jong en oud. Dus vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje de muziekfabriek. Dus laat je het komende uurtje verrassen. En je hoort ze drie aan drie.
5: Ron van der Steen.
4: En in het eerste rijtje van drie gaan we van start met Carice. Hier is Pyramid.
6: Zo, relaxed, relaxed.
7: En laat je het komende uurtje verrassen.
8: De muziekfabriek draait
9: op volle kracht.
10: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek.
11: De Muziekfabriek.
4: En ik zou het bijna vergeten, strakjes verderop in de Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic. En natuurlijk de oude lullenplaat. Maar nu eerst, zoals beloofd, Carice.

Is het niet verrukkelijk om door je partner te worden aangesproken met You're my favorite waste of time? Je hoorde Owen Paul. En daarvoor zat uit 1975 de Doobie Brothers, Listen to the Music. En we begonnen met Carice en Pyramid. Nou, de koffie is zojuist binnengebracht. Dus ik ga heerlijk een geurig kopje koffie drinken. En ik hoop dat je meedoet.

0: Muziek uit Spanje en daar krijg je het altijd een beetje warm bij. Tenminste, dat heb ik. Ik hoop jij ook. Dan heb je er net zoveel van genoten als ik. Muziek van Luis Enrique en Jonose Mañana. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Doen we nog een bakkie? Oké, goed plan.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Cornelis Vreeswijk uit de oude doos. Het was even spitteren blazen, maar ik heb hem gevonden. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. En we begonnen met Greenfield & Cook en Easy Ball.
2: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: We gaan hem wederom opnieuw voor je doen. Midden jaren 60 probeerde broer en zus carrière te maken in de muziek. Maar het lukte hen niet om een platenmaatschappij te vinden die met hen in zee wilde.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In mei 66 leek er schot in de zaak te komen toen Karen met Richard meeging die auditie moest doen bij bassist Joe Osborne. Karen werd gevraagd een stukje mee te zingen en kreeg direct een contract aangeboden als solozangeres. Ze bracht twee singles uit, I'll Be Yours en Looking for Love. Maar de platenmaatschappij ging failliet, dus de veelbelovende start liep op niets uit. In deze periode vormden Karen en Richard samen met de bevriende bassist Wes Jacobs het trio The Richard Carpenter Trio, een instrumentale jazzband. Ze wonnen in 1966 de Battle of the Bands talentenjacht en werden gespot door het platenlabel RCA. Deze platenmaatschappij besloot uiteindelijk echter hun platen niet uit te brengen, omdat er aan het commerciële potentieel van het trio werd getwijfeld. Karen en Richard vormden daarna met vier studenten van de California State University de band Spectrum en speelden al snel voor volle zalen in de regio. Richard en Karen braken echter samen door in 1970. Een reeks van hits volgde in de jaren 70, waaronder Sing, Yesterday Once More en Top of the World. In de muziekfabriek luister je naar Sweet Sweet Smile, die we opmerken als de Jukebox Classic. Luister naar The Carpenters.

0: Het mag duidelijk zijn, ranzigheid ten top. Deze van Dead or Alive en You Spin Me Round. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Dat was die hele lekkere van Sia, Clap Your Hands. En we begonnen met Mark Anthony, I Need to Know. Dit is nog altijd jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. Het wordt weer eens tijd voor een Nederlandstalige. Hier is...

0: Een liedje met een erotische ondertoon volgens mij hoor. Maar goed, dat even terzijde. Maar hij is wel leuk, deze van Mohombi. En daarvoor zat Casey en de Sunshine Band. Shake your booty, shake, shake, shake. En we begonnen met die Nederlandstalige van Judith Peters. Jij bent mijn leven. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan hem doen. Ons tweede item in de muziekfabriek. En dat is de oude lullenplaat.
1: De muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen. De muziekfabriek.
0: Hij is in Parijs, Frankrijk geboren op 22 mei 1924.
2: Oude lullenplaat.
0: Vaak wordt hij beschreven als de Frank Sinatra van Frankrijk. Bijna al zijn liederen gaan over de liefde.
2: Oude lullenplaat.
0: Hij heeft meer dan 1000 liederen en musicals geschreven, meer dan 100 albums uitgebracht en in 60 films gespeeld. Hij zingt in 5 talen en is in het buitenland een van de bekendste Franse zangers. Hij heeft opgetreden in de prestigieuze Carcany Hall en andere belangrijke zalen in de wereld. De oude lullenplaat is dit keer van de Franse zanger-songwriter van Armeense afkomst Charles Aznavour. Luister naar Important.

Legendarisch, deze van Charles Aznavour. Niet voor niets de oude lullenplaat. Et pourtant. Heb je die ook? Laat het even weten via de website www.ronvandesteen.nl. Het zit er bijna op, jongens. Maar ik heb nog een lekkere voor je in petto. Zoals deze van Lionel Richie.

0: en Girls, gevolgd door Mits de klokken toelaat van Genuine en Pony.
1: De Muziekfabriek.
0: Ik zeg dan ook maar weer gegroet en adios en graag tot een volgende keer.

0: De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Ja, en Andres nog. Rosie en Andres hebben we ook nog gehad eventjes. Want Sandra Remer, die stopte er toen mee met Andres. Die hadden wat ruzie en dan in de jaren 70 een paar hits gehad. En toen heeft hij Rosie gestrikt. En bij deze, My Love, nu in Afternoon Delight. Leuk dat je erbij bent.

0: Ilse de Lange en Something Good. Alle hits hoort hier in Avonlea. Je zal het wel een beetje merken, het format is een beetje veranderd. Ja.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Een beetje vernieuwing af en toe, vind je niet? Meryl nu met Baby.

0: Jennifer Lopez 2002 alweer met Jelly Kiss en Styles P. Het was tot de Trackmaster remix ook. En nu terug naar 1983 met Elements. Lekker, het is een beetje new wave-achtig. Pushing Buttons.
1: Dit is Afternoon Delight, voorzien van 7 decennia popmuziek met Patrick Vijfhuizen.

0: Stop voor Stan en Deliver destijds. Dit was de Pushing Boots uit het jaar 1983. En we blijven in de jaren 80, want 1982 stond garant voor normaal met Niet naar Huis toe gaan.
1: Het is een nieuw nummer, binnenkort op single. Niet naar Huis toe gaan en een hartige.

pop, rock, hoe zeg je dat? Neder-rock, hè, is het eigenlijk, ja. De laatste die ik voor je kan draaien in dit gedeelte van Afternoon is Enrique Iglesias en Ciara samen. Met Taking Back My Love uit 2008.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

andere ruige nummers van Aerosmith. I Don't Wanna Miss a Thing. Uit de Touchstone film Armageddon. Dat was het inderdaad een trailer. Tenminste geen trailer, maar een soundtrack. Zo moet je het zeggen. Inderdaad.

Die komen er weer voorbij. Ik zie het. Ja, dat is ook een Ludacris met Pull Over. En Miles Smith met Heaven Lauvente met Time to Go. En dan is het inderdaad ook Time to Go. Want je bent nu inmiddels aangeland in het tweede gedeelte van deze afternoon in deze episode. Dan heel niet zometeen met New York Minute. Een leuke rollatte discoplaat van de Jolie Band. Paradiso. Paradiso. Maar eerst Blondie met Atomic.

Weet je, voor de periode dat ze solo gingen, Blondie. Het was altijd Blondie geheten, maar de band Blondie. Die maakte natuurlijk ontzettend veel wave-achtige muziek en zo. Dit was ook een beetje wave-punk, wave. Nou ja, ze hebben van alles gemaakt. Rap, ze zijn overal meegegaan eigenlijk. Dat is wel mooi. Weet je niet? Dacht het wel. We hebben een mooi klassiek nummer. Don Henley, liedzanger van, inderdaad, de Eagles. Ook een solo prachtig nummer gemaakt. Dit is New York Minute.

0: Franse muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en hier rechts.
0: Car Classics.

0: het werd gezien als een soort supergroep, hè? Asia, met onder andere die leadzanger van UK, vorige week nog gedraaid trouwens. John Wetton bijvoorbeeld, die zat erbij. Rick Wakeman, Carl Palmer en ook Trevor Rabin. In ieder geval een fijn liedje dit. Lekker, lekker in de zon. All going on a summer holiday. Ik wil zeggen, ik vond het nummer vooral super. Ik heb ook nog wel een paar albums van Asia, maar ik vind als je zo'n hele plaat opzet, wordt het wel heel gauw saai. Maar goed. Hartelijk welkom. Car Classics is helemaal niet saai. We draaien zeg maar alleen maar Car Classics. Die ook in de Spotify-lijst zijn te vinden. Altijd leuk om bijvoorbeeld op te zetten als je onderweg bent naar je vakantiebestemming. Misschien ga je nog weg, dan heb je mazzel. Misschien ben je ook al op je vakantiebestemming, dan heb je ook mazzel. En misschien is je vakantie ook wel achter de rug. Dan heb je in ieder geval mazzel gehad, neem ik aan. En we gaan in ieder geval lekkere platen draaien. Veel muziek vandaag. Natuurlijk die Car Classics. En behalve dat ook nog wel wat liedjes die momenteel in de hitparade genoteerd staan. En er staan best wel leuke platen in hoor, in die top 40. Ik kan niet anders zeggen. Eens even kijken bijvoorbeeld wat ik zo meteen allemaal nog ga draaien. Dan had ik net de hele playlist hier voor me liggen. En die ben ik opeens ook helemaal kwijtgeraakt. Oh, hier heb ik hem. Nou, eens even kijken wat voor nieuwe platen hebben. Sam Jeu heeft nog een nieuwe single. Die ga ik daar ook nog voor je draaien. Royal Altus is wel leuk. En wat ook op dit moment in de hitparade staat, dat is Blink Twice. En dat is een plaat van Shibuzi en Miles Smith. Best wel grappig.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.

je nog een glaasje wil. The Association. Sweet as the punch. Along Comes Mary. Sweet as the punch. En het grappige is dat het nummer eigenlijk is geschreven vanuit het perspectief van een man, lees ik hier op internet. En ja, blijkbaar is er voor alles mis met hem. En hij is niet blij, hij voelt zich gewoon ongelukkig. En hij denkt dat Mary zijn leven beter zou maken. En ja goed, volgens velen, waaronder dus ook de beroemde Leonard Bernstein, zou deze Mary slang zijn voor marihuana. Dat zou zo wel kunnen. In ieder geval is het zo dat daarom dit nummer ook door heel veel Amerikaanse radiozenders niet gedraaid werd. Maar ja, je weet wat er gebeurt, hè? Als een plaat verboden wordt om op de radio te draaien, dan betekent het vaak dat het gewoon een hit wordt. Dat hebben we bijvoorbeeld ook al gezien met Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood. En ook dit nummer werd gewoon een grote hit, hoor. Stond gewoon op nummer 7 van de Amerikaanse top 100. Dus wat dat betreft, die Association heb ik niet horen klagen in ieder geval. Je bent bij Car Classics, leuk dat je erbij bent. En ken je Nielsen nog? En dan heb ik het niet over Harry Nielsen, maar over de Nederlandse groep Nielsen met Elastic Baby.

We hebben geen Car Classics album alfabet in deze weken, in de zomer. Daar gaan we in september mee door. Maar het is wel zo dat we deze plaat behoorlijk veel behandeld hebben. De eerste LP van Peter Gabriel. Ook Salisbury Hill op staat. En ik moet zeggen dat er wel een paar aardige nummers op staan. Maar ik vind ook wel dat er een aantal dingen op staan van ik denk, nou, ja, had ze mij niet gehoeven. Maar dat is mijn mening. De tweede LP die erna uitkwam, die was veel beter. Maar goed, je moet maar eens even terugluisteren. En dan wellicht je eigen oordeel vormen. Als je gewoon de oude afleveringen van Car Classics beluistert, die staan allemaal op Mixcloud en op Heerdis. En hoewel ik het de laatste dag wat minder goed erbij gehouden, kun je er nog wel een aantal van vinden. En natuurlijk kun je ook gewoon de platen zelf streamen op bijvoorbeeld Spotify of op Tidal. En dan komt het ook goed, dan leer je ze ook wel kennen. Dit is de nieuwe van Sommelieu. Staat er weer een tijdje genoteerd in de hitlijsten. En dat heet It's Only Love.

0: blijven toch geniale muziek, hè? Urban Fire and Love Goes On in Car Classics. Zat ik op de Spotify-lijst en jouw suggesties zijn trouwens ook van harte welkom, hè? Ik weet niet waar jij graag mee op vakantie gaat. Geef het door, dat kan via de mail, lekker ouderwets. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dat is zeg maar het e-mailadres. En daar kun je gewoon je favoriete platen naartoe mailen die je graag op weg hoort naar je vakantieadres. Of misschien ook wel gewoon graag hoort.
1: Car Classics.
0: Ja, natuurlijk hebben we ook weer een mooie live-opname. En dat is wel een grappige live-opname. Opgenomen ook wel in een bijzondere arena in Tokio. Daar heb je namelijk Budokan. En eigenlijk is dat een zaal dat vooral is gebouwd vanwege de Olympische Spelen in 1974. 64, sorry. Ik neem aan dat ook Anton Geesink daar nog goud heeft gewonnen. Dat gebeurde daar dus. Budokan. En er zijn ook heel veel worstelkampioenschappen georganiseerd. Maar op een gegeven moment kwamen ze ook op het idee van misschien is het ook wel leuk om er af en toe eens een keertje een groep te laten optreden. Dat gebeurde trouwens voor het eerst in 1966. De Beatles waren de eerste en velen zouden volgen. Drum Theater, Duran Duran, ABBA, Eric Clapton, Mariah Carey en natuurlijk ook Cheap Trick. Die maakte daar een hele beroemde LP, Ed Budokan. En daarvan ga ik een heel beroemd nummer draaien. I Want You to Want Me.
1: Car Classics.
2: Life is life. I want you to want me.

Lekker liedje dit van Royal Otis. Uit Australië komt deze groep. Ik dacht dus dat het gewoon een zanger was. Otis heette van achteren. Maar het is de band van de band uit Australië dus. En ze bestaan sinds 2019. En ze maken erg fijne muziek. Ik heb zo'n vaak voorgevoel dat dit niet een plaat is die in de gewone reguliere hitlijst aantreft. Maar waarschijnlijk heb ik hem maar te verrukkelijke 15 gewist. Dat denk ik. Je bent onderweg. En opeens slaat je het navigatiesysteem op hol en je verdwaalt hopeloos. Maar je komt er wel uit hoor. There must

Hebben ze herkend? Het is inderdaad de Black Eyed Peas. De eerste plaat die ik ooit leerde kennen van dit gezelschap. En het werd geen hit, maar wel een mooi nummer dit. En daarna zouden nog vele platen volgen en die bereikten allemaal wel de hitlijst natuurlijk. Where is Love bijvoorbeeld, nummer 1 zelfs. Ja, en terecht ook trouwens. Goed, we gaan weer een LP draaien. Eén plaat draai ik dan wel, één LP draai ik dan wel. Voor de rest draaien we voornamelijk gewoon losse tracks. Geen albums die centraal staan, maar iedere week draaien we nog wel een track van Het Icicoon. En dat is dit keer een plaat uit de jaren 90 van de, moet ik even kijken, de Smashing Pumpkins. En dat album, dat is het tweede plaat die ze ooit uitbracht in 1993, lees ik hier op internet. Siamese Dream, misschien ken je hem wel. Dan hoor je in ieder geval op een van de internetradiostations waar Car Classics te horen is, de hele week nummers van. En grote hits, die worden sowieso wel gedraaid door mijn collega's. En nou ja, goed, ik weet niet of jij van friet houdt. Ik hou wel van friet, maar dan wel met mayonaise. Dus ik dacht bij mezelf, nou laat ik dan maar kiezen voor het nummer mayonaise van de Smashing Pumpkins. Ice Cone. Dat is een heel, oh, het lijkt wel heel erg op de Black Eyed Peas dit. En volgens mij is het de Black Eyed Peas ook. Wacht even, ga ik even één trackje verder en dan kom ik vanzelf bij. Juist, mayonaise van de Smashing Pumpkins. Zo klinkt mayonaise. Ooit wel eens naar mayonaise geluisterd, ja.

was best wel populair, die Chris Stapleton. Miranda Lambert nog wat minder, maar... Dat kan zomaar gaan veranderen. Ze hebben samen een plaat opgenomen en die heet A Song to Sing. Trouwens, die Chris Stapleton die heeft ook nog een andere plaat uit. En die heet Cold. Dat is geloof ik ook een topsong geweest bij onze collega's van Radio 2. En dat is ook wel een goede keuze, moet ik zeggen hoor. Leuke plaat. Daarvoor nog Mayonnaise van het ijsicoon van deze week. Van de Smashing Pumpkins. En dat album dat heet iets met Siamese, hè? Wat geloof ik.

You can't get what you want till you know what you want, Joe Jackson. En oh ja, nog eventjes die plaat van de Smashing Pumpkins een beetje behoorlijk afkondigen. Dat staat op Siamese Dream, dat nummer mayonaise. Als ik alweer vergeten, joh. Maar ja, dat komt gewoon omdat ik momenteel in een wat minder actieve modus zit. De vakantiemodus wel te verstaan. En dat heeft ook een bepaalde invloed op je geheugen blijkbaar. Met name op je korte termijn geheugen. Nog één liedje voordat we met het volgende uur gaan beginnen. Hier is Focus 2 van Focus. Tot zometeen. Verlies je focus niet.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. En hier rechts.
0: Car Classics.
5: Lekker, lekker in de zon.
6: All going on a summer holiday.
0: Car Classics.
2: Zomer.

0: Ik moet zeggen dat die gasten van de Nek een boel leuke platen gemaakt hebben. Car Classics. My Sharona is daar maar één van. Ik zou eens kijken of ik de komende week nog een keer de andere track kan draaien van de Nek. Good Girls Don't is leuk en ook Baby Talks Dirty. Allebei bijzonder prettige tracks van de Nek. Welkom bij Car Classics. Lekkere muziek voor onderweg, zeker als je op vakantie bent. En als je de hele playlist nog wil zien, dat kan. Er staat namelijk een mooie Car Classics lijst op Spotify. En misschien dat jouw plaat er ook wel bij kan. Als je zelf nog een leuke Car Classic kent, geef hem door via jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En wie weet dat we ergens in de komende weken ook die van jou draaien. Kan zomaar gebeuren. Goed, in ieder geval hebben we een boel fijne classics. En niet alleen dat, we draaien ook gewoon lekkere nieuwe muziek. En dat is wel grappig, want ik heb me de laatste tijd ook wel weer een beetje lopen te verdiepen in de hitparades. En ik kom daar een leuk liedje tegen van Raven Lenae. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Love Me or Not heet haar single. Hartstikke leuke baat. Luister maar eens.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.

voor de thuiskomers. Voor iedereen die net de vakantie achter de rug heeft en binnenkort weer moet beginnen. Misschien kom je wel van ver. Kom terug. Heet het nummer van Spinvis. Fantastisch nummer. Ja, je hebt ook van die figuren die gaan op vakantie en komen inderdaad niet meer terug. Die heb je. Ja, ja. Dat zijn de globetrotters. En die de hele wereld overtrekken met hun rugzak. En zoiets hebben van, nou, ik vind dat best. Ik kom niet meer terug. Ik bepaal zelf al wat ik doe. Aan het werk? Ik denk er niet aan. Het is mijn leven. Dit is Talk Talk. It's my life.

van Jerry Reed. Hij schreef het nummer, nam het al eerder op trouwens. En Elvis Presley die vond het zo goed dat hij het ook wilde opnemen. Toen deed hij dat eerst met een andere gitarist, maar die kreeg dit maar niet onder de knie. Dus toen heeft hij uiteindelijk een beroep gedaan op Jerry Reed zelf. Om te vragen van, joh, kun je even die gitaarpartij inspelen? En dat wilde Jerry wel, dus uiteindelijk is het resultaat er één dat er zijn mag. Hij heeft ook op nummer 1 gestaan van de Amerikaanse top 100. In ieder geval in de country lijsten gaat hij op 1 gestaan te hebben. In de gewone lijsten toch ook wel, of niet? Hè?

Bruce Hornsby in the Range. We kennen hem nog van The Way It Is. Dat was nog een nummer 1 voor hem. En de meeste platen zijn we al lang weer vergeten. Hij had ook nog 2 andere hits. Every Little Kiss. Helemaal vergeten. En de Fatty Road was ook nog een kleine hit in Nederland. Dit nummer haalde het niet, maar dit is nog wel een nummer dat me van hem is bijgebleven. Across the River. En daarvoor dus The Guitar Man van Elvis Presley. En ik heb het nog even gezocht, nog even opgezocht in het hitdossier van Amerika. Maar het nummer heeft niet bepaald heel erg hoog gestaan daar. Ik gaf het niet verder kon, dat nummer 43. Daarnet wist ik het nog, ik had het net nog opgezocht. Maar in ieder geval geen nummer 1 notering in de Billboard Top 100. Wat ik toch wel heel erg jammer vind eigenlijk, want dat is natuurlijk wel een fantastisch nummer. Maar nee, op nummer 43 eindigt niet inderdaad. Dat was het eigenlijk ook. Het is Emma Heesters. Met haar gaat het inmiddels beter. Dat heeft ze onlangs bekendgemaakt tijdens een concert bij het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Ja, ik moet zeggen dat het nu dus inderdaad weer beter gaat met Emma Heesers. Want ze was namelijk ernstig ziek. Dat maakte ze ook in november bekend. Hè. Maar zij heeft dus tijdens dat concert, dat optreden in Amsterdam, bekendgemaakt dat het nu echt weer beter gaat. En dat ze zelfs genezen verklaard is. En, ja, baarmoederhalskanker is ook niet niks natuurlijk. Maar nou ja, we zijn er blij om. En ook een mooie plaat van haar. Hè.

Op de een of andere manier vind ik dat deze plaat ook altijd heel erg goed werkt als je onderweg bent en op die lange snelweg rijdt. Vooral als het dan zeg maar s'avonds laat is en de weg verlaten is. En het slaat totaal nergens op, want die tekst gaat er helemaal niet over. Maar toch, het werkt wel. Hey Little Girl, Ice House, zwaar geïnspireerd door Roxy Music. Tenminste, dat is toch wel de indruk die ik krijg als ik dit nummer hoor. Boudewijn de Groot verdwaalt regelmatig.

Nou, er zijn heel wat liedjes die Suzanne heet, hè? Dit is er ook weer een. Van Mark Ronson, hier samen met Ray Suzanne. Goeie plaat, hoor. Plaat die het ook goed doet, volgens mij, in de alternatieve hitlijsten hier in Nederland. En het wordt tijd dat die ook wel weer een keertje in de top 40 opduikt, vind ik eigenlijk. Maar goed, daar heb ik helemaal niets over te zeggen. Tom Farden, hij coverde dit nummer van die gasten van Crimson & Clover. Freddie James inderdaad en zijn gasten. Deze versie is wel 100 keer beter, hoor, van Tom Farden. En leeft hij eigenlijk nog? Als ik afga op de tekst van het nummer, dan ga je dat bijna geloven. Maar ik ga het zo voor je opzoeken, want ik weet tegenwoordig ook niet meer wie leeft en wie niet meer leeft eigenlijk.

0: Ja, klopt nog. De tekst klopt nog.
1: Ja hoor.
0: John Fordham, geboren in 1943, uit Engeland afkomstig. En hij coverde dit nummer van Tommy James en de Shondells, I'm Alive. 100.000 keer beter trouwens dan de originele versie. Zo af en toe heb je dat wel eens. En dat je het een cover de originele versie overtreft.
1: Ja hoor,
0: komt regelmatig voor. Je bent bij Car Classics. Geen Car Classics album, dat staat in de parkeergarage. Wel lekkere Car Classics, zoals deze van The Clash.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Ja, ik stel me zo voor dat je net op zwarte zaterdag in de file belandt. Dat je dan helemaal gek wordt en dat je dan even een parkeerplaats opzoekt. En dat je dan je toch even gaat lopen bezinnen, even rustig aan. En dan dit op de autoradio. Show Me van John Legend. Niet zo'n hele bekende track van hem. Veel te weinig gedraaid op de radio. Maar je hoort hem nu wel hier in Car Classics. En ook dit nummer staat gewoon in die Spotify-lijst van Car Classics. En misschien kunnen we jouw suggestie er ook nog wel aan toevoegen. Geef het door, hè. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Tot besluit. Popcorn. Van Hot Butter. Wat mij betreft tot volgende week.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Welcome to the music room.
1: Welcome to our house. Turn your speakers up.

0: Dat is mooi, hè? Nou, dat vind ik tenminste. Ik hoop dat u het ook vindt. Double was het uit 1985. Dat is 41 graden achterom kijken. Met een remixje van The Captain of Her Heart. Mooie titel, toch? Van harte welkom in de Music Room. Ach. Straks koffie, dat hebben ze mij al komen vertellen. Dat maakt me blij, weet je al. Geweldige temperaturen, terug de hoogte in gaan deze week. Het groene spul komt hier niet meer binnen. We gaan koffie drinken. Ik heb een paar mooie nummers, maar het is een beetje rustig eigenlijk in de Gimpernades tegenwoordig. Bijna nieuwe, maar ik heb een nummertje bij die Artificial Intelligence gemaakt is. Tegen alle regels in hier in de studio, want die is zo speciaal dat ik het straks toch ga draaien. We hebben toch wel een paar verrassingen hier. Dat wat betreft voor het eerste gedeelte van de Music Room dan weer. Van harte welkom trouwens.
1: Welcome to the Music Room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.
0: Och, ik ben zo blij dat dit nummer nog in de hitparade staat. Ik vind het een van de betere, weet je. Ja, doe je er dan. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is bijna gekomen voor deze Gordo en Rainier Zonneveld met hun Loco.

0: Het is Gardner en Reinier Zonneveld. Ze staan ondertussen toch al een iets aantal weken genoteerd. Hoor. Ze wat 11 weken genoteerd in de Ultra Top 50 in België dan alweer. En deze week een ietsje pietsje gezakt van 41 naar 44. Volgende week? Misschien niet meer erin.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Oh yes, yes. U luistert toch ook elke dag?
0: Dat zijn we zeker. Dat zijn we zeker. U luistert elke dag. Maximum Babets. Uit het Nederlandstalige repertoire dan alweer. Hoe dan ook.

0: Nederlandstalig op de radio. We houden ervan, weet je. Maxime en Babette. Babette uit de buurt van Breda. We hebben haar leren kennen in België dan althans. Tezamen met Meteor, met 1 op 1 miljoen, weet je nog. En dit was toen ook al, gewoon goed dan ook.
1: Commercials off, music on.
0: Taylor Swift, we gaan er met grove voeten door. Dat weet u ondertussen.

0: die is Taylor Swift.
1: Buurt ook zo warm.
0: Het is bloedheet hier in de studio, weet je. En straks koffie. Ach, ongelooflijk. Nou, ik zei daarnet, we gaan er met grove voeten door. Hebben we ondertussen een berichtje gekregen. Frank, hebt u grote voeten? Nee, ik heb kleine voeten. Mijn voeten op de radio. Taylor Swift, I knew it, I knew you. In beide landen, zowel in België als in Nederland, een ietsje naar beneden. Welcome to our house. Grote sterren weten elkaar te vinden, dat had ik u al verteld. Dit is Martin Garrix en it's here.

0: Nou, we moeten nog eens uitzoeken of je nou naar Amerika gaat vertrekken, deze Ed Sheeran. Ja? We hebben hem ooit mogen bewonderen op de Glastonbury Festival. Maar dat was in 2011. Ik was toen 15. Ja, ja hoor. Martin Garrix. Een hele bekende discjockey uit Nederland alweer. Samen met Ed Sheeran in Repeat It.
1: Hello and welcome to the music room. Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Ach, jawel hoor. Dit is Camille, komt uit West-Vlaanderen, weet je. Uit Wevel.

0: dat je weg bent. Nou, dat is Camille, presentatrice, zangeres. En als flexijob, dan geeft ze ook nog een job als circusdirectrice.
1: Frank Verhoeven. Here
0: goes. Circusdirectrice, flexijob. Een dame uit Engeland, uit de buurt van Londen. Dit is Sienna Spiral en een

0: is nog een vrij jonge dame hoor. Eind september wordt ze pas 21. Pracht van een stem, weet je. Komt uit de buurt van Londen. En het is het tweede nummer ondertussen die we hier in de Gitparaders te horen krijgen. In de lange land in België, Nederland dan alweer. A Material Lover. Ach, die grote voeten van de straks, die doen nogal iets op hun sociale media ondertussen. Maar dit is...
1: Welcome to the music room.
2: This is what we do. Play more music. Party's just getting started. No need to go anywhere else. The party's right here.
1: Welcome to the music room.
2: Let's go.

0: Het is Wolfenbach, een Frans DJ-duo uit de buurt van Parijs, namelijk Dorian Lodic en César de Rumel. We hebben ze ooit leren kennen met Head, Shoulders, Knees and Toes. Lijkt wel een beetje een Anatolische plaats. Wolfenbach met Miles Away.
1: Ladies and gentlemen.
2: Welcome to the music room.
1: It's DJ
3: Frank Verhoeven.
0: Ach jawel. Jouw favoriete radio, dan luistert u naar. Dit is Kygo met Kaylin en Griffin.

0: Het is Kygo met Kaylet en Griffin. Deze Kylo. Die heeft al het een en het ander meegemaakt in het leven, denken wij hoor. Hij is geboren in Singapore, heeft ondertussen in Brazilië, Egypte, Kenia en Japan gewoond. En is ondertussen Noors geworden, woont in Noorwegen. Samengewerkt met heel wat beroemde artiesten ondertussen, dus we kennen deze Kygo wel heel goed. Hij komt regelmatig in de hitparades en ook regelmatig te horen hier bij jouw favoriete radio dus.
1: Lekkere zomerse klank op je radio.

0: de studiostrategie een beetje op zijn kop hangen ondertussen. Lekkere geur van de koffie ondertussen trouwens. Lekkere aroma, weet je. Justin de Wild was het met heerlijke zomerse klanken op je radio. Dat was Stereo.
1: Yesterplay.
2: No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? No me moleste mosquito.

0: Het waren de Doors uit 1973. U weet het halverwege het programma altijd een oude plaat. Een heel bijzondere deze keer. De Doors in het tweede gedeelte van de jaren 60 was het een van de meest belangrijke groepen, weet je. Alhoewel, deze kwam uit 73. Nommie Molesto Mosquito. Als je het mij vraagt, nou, ik ga ook niet van muggen.
1: Tijd voor koffie.
2: Hoi!
0: Tijd voor koffie.
3: I am ready to use.
1: Frank Verhoeven.
3: You

0: beide landen mooi genoteerd, hoor. Deze Becky G, het is samen met Topic. Becky G, eigenlijk een naam is Rebecca Marie Gomez. In België is ze trouwens een van de snelste stijgers in de hitparades. Sorry, papi! Nou, welkom in de Music Room. We zijn ondertussen terugbeland in 2026, want we zijn daarnet wel even heel ver terug in de tijd gegaan met die plaat van de Doors.
1: Have a good day with your radio.
0: Een nummer die het goed doet in België, ook in Nederland. Hij komt uit Antwerpen, DJ Lissiers. Samen met Milo, Forever.

0: dit zijn twee Belgen tezamen hoor. Deitje Elixiers uit de buurt van Antwerpen. En Marlo, die we ook wel kennen. Forever Young. Laten we het hopen dat het waar is, tenminste dan weer. Trouwens.
1: Iedere week op jouw radio, de Music Room.

0: Het is een muzikaal talent, deze Mathieu Terijn. Dat geeft hij bewezen met zijn bazaar. Dat is zijn groep. Ze komen uit de buurt van Gent trouwens. Als je in Gent rondloopt, dan kom je ze misschien wel tegen. Wie weet, je kan het eens proberen. Een nacht in Amsterdam. Trouwens, herkent u het volgende?
1: Turn your speakers up. So.

0: als u een beetje op Facebook hebt zitten scrollen de laatste tijd, dan hebt u het nummer zeker herkend hoor. DJ Ellen met DJD. Hey. Het is een nummer die je zoveel tegenkomt op dat Facebook tegenwoordig. Maar het is toch een lekker nummer. AI gegenereerd, eigenlijk een beetje tegen de regels van het radiostation, maar we kunnen er tegenwoordig bijna niet meer naast kijken, weet je. Toch een mooi nummer, ik hoop dat u ervan genoten hebt.
1: Your number one radio station.
0: Teddy Swims komt uit het grote Amerika. We hebben hem ondertussen leren kennen hier in Europa. En hij heeft al heel wat mooie nummers gebracht, net als deze trouwens zijn laatste. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Ik heb deze meneer leren kennen tezamen met Ellie Jew. Hey, je moet de nummer eens opzoeken. Wondermooi, weet je. Teddy Swims is dit trouwens met zijn laatste alweer in de hitparades. Mr. Know-It-All. Hij heeft een nieuwe. En die gaan we dan misschien wel eens gaan draaien in het tweede gedeelte. Het zou best kunnen, weet je.
1: Home of the biggest hits. 24-7. 365 days a year.
0: De nummer 1 in de gidsmenade, zowel in België als in Nederland. Shakira en Burna Boy.

0: Het is weer een groot succes geworden, dit nummer van Shakira, die te maken gaat met de World Cup voetbal natuurlijk. Waarvan we ondertussen allemaal weten dat het Spanje geworden is die wereldkampioen is. Shakira en Burna Boy. En Dine Dine. Trouwens, dat was...
1: The number one.
0: De nummer 1. In België en in Nederland hebben we in beide landen dezelfde nummer 1. Ondertussen zijn we aan het eind gekomen. Deel 1 is geschiedenis geworden. Ik hoop dat u zich ergens in de schaduw bevindt. Of dat u zich tenminste kan koel houden. Bij deze heel warme temperatuur dan weer. Heet, zo mag we het eigenlijk wel stellen. Ik ga eruit. Ik ga mijn landen lekker laten verkoelen. Ook alweer. Ja? Na de koffie die we gedronken hebben. Heerlijk, weet je jongens. Lekkere koffie. Ah. Gemaakt op grootmoeders wijde. Hou je koel en gezond. Wees een beetje lief voor elkaar en tot in deel 2. De groetjes. Dag.

0: mag ik u van harte welkom heten in het tweede gedeelte van de Music Room. Het is hartstikke warm hier in de studio, hoor. Ja, we zitten te zweten als het ware. In korte broek, maar toch zitten zweten. Ja. Het was No Mercy. Ze kwamen uit Amerika. Ooit onder de vleugels genomen geweest door Frank Farian. Voor de kenners die weten dat het brein was achter Boney M in de tijd. Frank Farian, ja. Oh, wat een tijd geleden. Dit was 1996 trouwens. Precies 30 jaar achterom kijken. Om deze Where Do You Go To terug te vinden. Nou, aardig om nog eens op de radio te horen, hoor. We beginnen altijd met een remixje, maar dat weten we ondertussen al. En dit was er ook eentje, hoor. No Mercy met Where Do You Go. Hartelijk welkom in de Music Room.
1: Welcome to the Music Room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.

Het is Just Jack Style en John. Het zijn een paar dichtjockeys tezamen. De ene komt uit Litouwen, de andere uit Denemarken. Alhoewel het nummer was eigenlijk origineel in 2007 van een DJ José uit Nederland dan weer. Jawel hoor, uit Nederland. I am ready to use. Frank Verhoeven. Here goes. Jammer zit lang op je radio. Deze is dan ook nog steeds genoteerd. Hugel en Salto. En Jammer.

0: het is een beetje aanstekelijk, dit nummer, weet je. Een discjockey uit de buurt van Marseille, genaamd Hugel. Tezamen met Soltor maakten ze Jamaican Bam Bam. Doet het beter in Nederland dan in België, want in Nederland staat hij nog steeds genoteerd op 7. Verleden week nog 9, 2 weken, 2 plaatsen doorgestegen. Dus 2 weken, 1 week, 2 plaatsen doorgestegen. Begrijpt u het nog?
1: Nederlandstalig in de Music Room.
0: Koffie, jongens. Meer dan nodig, denk ik. Dit is Niels de Stadsbaarder. Komt uit België. Hij heeft toch alweer een nieuwe. Een beetje toepasselijk in deze tijd.
2: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam...

0: Nou, je mag altijd meezingen hoor. Ja, je wordt er vrolijk van mee te zingen. Moet je eens proberen. Het is Niels de Stadsbader. Hij wordt volgende maand 28, dames. 28. Oh, ik begon hem als presentator bij Ketnet. En ik zei het al, het is een beetje toepasselijk in deze tijd, want zijn plaat die geeft alles staat in vuur en vlam.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
0: Wauw! Je zou denken, dit is een cabaretier op de radio. Oh nee hoor, het is een bijzonder bekende meneer ondertussen, Bruno Mars. Zijn derde nummer op rij in een heel korte periode trouwens. We hebben het over On My Soul.

0: Het is Bruno Mars. Deze meneer is geboren in Honolulu. Het zal hier maar gebeuren. Geboren worden in Honolulu. Ach, mooi toch? In de Nederlandse top 40 stond hij genoteerd met 3 nummers, weet je. I Just Might, Risk It All en deze On My Soul. Hij doet het bijzonder goed dus. Peter Jean Hernandez was zijn volledige naam eigenlijk.
1: Your day sounds better with the music room. The best music on the best station.
0: Daar zijn we zeker van hoor. We doen ons best om de best music te blijven draaien. Weer bijzonder goed doende Bosa.

vindt het nog steeds een heel speciaal nummer, weet je, maar ze doen het goed. In Nederland staan ze op 2 na 19 weken. In België staan ze op 3 na 15 weken. Bauza, de Bauza met Magnetic. Trouwens, dit is de Music Room, het programma die je terugbrengt naar 2026. We bekijken een beetje de hitparades in België en Nederland. De lage landen, zo noemen wij dat hier. En we bezien even wat er gebeurd is in de afgelopen weken. En wat er wel zou kunnen gebeuren in de komende weken. Mag ik even een heel oud jingletje gaan draaien? Nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40. Nederlandstalig. En dat in de Music Room. We houden ervan, weet je. Helemaal nieuw. Ik had er nog nooit van gehoord eigenlijk. Dit is Flair. En ze gaan door het oog van de nacht.

0: Nou, dit valt best te pruimen hoor. Het zou wel eens een nummer kunnen zijn die gauw gaat scoren in de hitparades hier. Zeker in Nederland dan alweer. Flair, door het oog van de nacht. Niet van de naald, wel van de nacht. Als het moet kunnen, weet je. We kijken wat ze doen in de komende weken.
1: Welcome to our house.
0: Cameron Whitcomb. Hij gaat in de verkeerde richting eigenlijk.

0: hij zingt over The Kingdom of Fear. Terwijl het aroma van de koffie door de studio's droomde, weet je. Kingdom of Fear, we hadden het over Cameron Whitcomb.
1: Every day.
2: Every day.
3: All the time.
4: Turn on the power in your radio.
5: This is
6: The Music Room.
5: The best music.

0: Deze twee Gerrit Zalig hebben nooit op nummer 1 gestaan hier in de Gidbenaders. Maar ondertussen wordt het wel een van de langst genoteerd hoor. 23 weken genoteerd in de lage landen, zowel in België als in Nederland. Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe. De een is Engels en de ander is Iers. Dacht ik wel hoor.
1: Ja hè?
0: Straks koffie.
1: Ha, hoi.
0: Drive Safe en er gaat niets met autosturen te maken.
2: Frank Verhoeven op jouw radio.
3: Laat je manneke goed gaan hoor.
0: Ik weet niet over wat ze hebben. Dat mag u wel even raden hoor. Terug in de hitparaders. 2026, daar zijn we beland. Zeker weten. Harry Styles. Met een nummer die toch gaat goed doen in de hitparaders. Moet je luisteren. Dit is American Girls.

0: It's Harry Styles and he is having a problem. All his friends are in love with American girls. Oh! Het is een plaat die toch gaat goed doen in de hitparades. Niet op nummer 1 gestaan, maar ondertussen 20 weken genoteerd.
1: The greatest oldies of all time. All time.
2: What we're gonna do right now is go back. Way back. Back in time.

0: Het was David Essex in 1974 met zijn Gonna Make You a Star. Het was eigenlijk een auteur, weet je, uit de buurt van Londen. Volgend jaar wordt hij 80, deze David Essex. We herinneren hem nog alsof het gisteren was. I'm gonna make you a star. Ik heb goed nieuws. Ik heb goed nieuws. Moet je luisteren. Het is eigenlijk wonderbaarlijk. Nou, tenminste voor ons dan alweer.
1: Tijd voor koffie.
2: Hoi, hoi, hoi.
0: Tijd voor koffie. En luisteren naar Alex Warren.

0: is Alan Warren. Alex Warren, tenminste, weer. Alex Warren komt uit Carlsbad, maar wil het Carlsbad in Californië dan. Hij is op een heel jonge leeftijd zijn vader verloren. Is in de muziek gestapt als YouTuber eigenlijk. En we hebben hem leren kennen hier in de Lage Landen in maart 2024. Sindsdien is hij niet meer uit de griepparades verdwenen.
1: Listen to the music, relax and have fun.
0: Deze meneer heeft ook alweer een nieuwe. Is trouwens de hoogst nieuw binnenkomer in de Nederlandse top 40. Hebben we het over Teddy Swims? Ach, jawel hoor. Moet je gaan luisteren. Dit is zijn laatste. Break up and rip.

0: Als ik zo vlug even ga kijken, dan kan ik zeggen... Nou, Bad Dreams, Guilty, Lose Control, The Door... En Mr. Know-It-All, die trouwens nog in de top 10 genoteerd staat in beide landen... is dit alweer zijn nieuwe. Teddy Swims met Break Up in Reverse. Trouwens, de deur van de studio die staat hier wagenwijd open vanwege de gieter natuurlijk. Is er een meneer binnengewandeld die we eigenlijk helemaal niet kennen, want hij wil per se iets vertellen aan jullie.
1: Ja, ik ben niet op 40 muziek, ben ik gewoon flink zat natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.
0: Nou, is mooi toch? Deze meneer die wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen. Nou, dan gaan we met de jord boven gaan.
2: Niet wat ik wil.
0: Nooduitgang.
2: Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: we hopen dat het knopje op 10 staat, weet je wel. Het volumeknopje dan. Dan kunnen de buren een beetje meeluisteren en misschien ook wel meezingen. Ja. Samber! Hij is op weg naar de top 10, dat denken we tenminste. Maar dat gaan we bekijken de komende weken dus.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Oh yes, yes. U luistert toch ook elke dag?
0: Ja, dat is even zeker van hoor. Lost Frequencies, de Belgische disjockey dan alweer. Zelfs hoog genoteerd in Nederland.

0: Het is Felix de Laat uit Brussel, België dus. Wereldberoemd ondertussen. We hebben hem leren kennen in 2014 met Who Are You, Where Are You, Who Was It Over Here? Are You With Me? Ach, het moet allemaal kunnen op deze radio, weet je. Jouw favoriete radio.
1: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Daar mag u zeker van zijn. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld. Hij weet dus de zomerse klank over te brengen op jouw radio. Hoog genoteerd nog in de Nederlandse top 40. U mag hem meezingen wat mij betreft hoor. Deze is

0: Hij wil de zon zien zakken in de zee. Daar heb ik een beetje problemen mee, weet je. Want gewoon in de bergen, heel ver van de zee vandaan. Maar toch een mooie nummer. Op 3 genoteerd na 5 weken noteringen in de Nederlandse top 40. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Dan geef u nog één ding te goed van mij en dat is...
1: The number one.

ook nu dat het wereldkampioenschap voorbij is, staan ze nog steeds gebeiteld op nummer 1, hoor. Beide landen hebben dezelfde nummer 1 hier in de Lage Landen, België en Nederland. Het is Shakira en Burna Boy natuurlijk. Het wakker wakker van een tijd geleden, hele tijd geleden, zal er ook wel iets mee te maken hebben dat het dan zo'n succes geweest is. Ach, dai dai Shakira en Burna Boy op 1 in de Lage Landen. Ik ga eruit. Deel 2 is ook wel weer geschiedenis geworden. De collega's die denken hier dat de tijd sneller gaat als het warm is. Het zou kunnen, maar dan moet het trager gaan in de winterweek. Ja. Hou je haaks, hou je gezond. Wees een beetje lief voor elkaar. En geniet van de vakantie natuurlijk. Tot volgende week. De groetjes.

0: wat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarden.

We zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Philip Bailey, welcome to the club. Hoorde je onze openingstrek vandaag. Hier is AP Connection, samen met Nate Williams en Keep This Star Burning.

goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Daar is achterin volgens Jordan AP Connection samen met Nate Williams. Een nieuwe track. En daarachteraan deze Zen Abiratni. En dat heette The Nightfall. Woo!

0: met Walter niet aan. Walter Murphy, sorry. Uncle Lou en Walter Murphy en een Full Tilt Boogie. Een track uit het begin van de jaren 80. Het is de hoogste tijd voor nieuw werk. We gaan het een beetje kalm eraan doen met Nate James en Set the Tone 2026.
1: All right.

zeg, de toon is gezet met Nate James. Set the Tone 2026 remix, hoor je vandaag in de show. Remix door Jim Sharp. En zometeen gaan wij even onze korte break. Dan snel weer bij je terug met meer.

is Chaka Khan samen met Snoop Dogg en Boogies in My Soul. Je hoort het in de Flashback Radio Show. We draaien ze achterin volgens. Stukje terug in de tijd met Miss Daisy Hicks. I Wanna Be Close To You. Hier is de Sir Pierce Curious Remix.

Tracy Hicks in de Flashback Radio Show van een aantal jaar geleden alweer. Wanna be close to you. Door met nieuw werk, nieuw oud werk. Norma Jean Wright en hier is de Ode to Disco.

Renee en Angela hoorden hier in de show. En Save Your Love for Your Number One, y'all. En dat was samen met Curtis Blow. Hier is Kenny B. Tot straks in de tweede uur Flashback Show. Hier is Better.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Herr.

Andy en de Big Funk Audio Superfly, een track uit 2024 in de Flashback Radio Show. Misschien denk je nu, gaan ze nou ook al BZN draaien? Nee, dit is Sekou en Far From an Angel.

rode hoes. En dan Stephanie Mills erop als verpleegster. Met zo'n wit mutsje op en een rood kruis. Ja, ik weet het nog precies. The Madison Song hoorde je in de Flashback Radio Show. Miss Stephanie Mills. Tijd voor nieuw werk. Iets rustiger aan. Hier is Anne Ray en The Sweet Thing.

gaan het laatste gedeelte van de Flashback Radio Show. Nog een paar minuten te gaan. Je hoorde Erin Ray en The Sweet Thing. Ik neem je nog even mee naar 2020. En ja, dat is alweer 6 jaar geleden. Hier is de band Televisor, Doing It.

Jorde Julian Swain. En dit was hem weer voor deze week, de Flashback Radio Show. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Ik spreek je natuurlijk graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering van de Flashback Hits met oud en nieuw. Over oud en nieuw, hier is een nieuwe. Beth en Omar Wilson.

0: Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouwe Ouwe Club.
3: De Gouwe Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden.

0: Terwijl de studio een klein beetje wordt afgebroken door de studiokat hier ook. Hij is op zoek naar een vlieg. Een bromvlieg. Nou ja, goed. Ik zit al een paar dagen hier dan. Jorre, Crane Goodman en Andrew Gold. Onder de naam Wax hadden twee grote hits. The Bridge to Your Heart was in 1987 een hit. En dit was een 1 jaar eerder een hit. 1986, Right Between the Eyes. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Ouwe Club. Duurt weer even 2 uurtjes. We hebben deze uur natuurlijk The Wheel of Music. Daarin gaan we weer eens even een kijkje nemen. Wat de Dance Classic serie die uitkwam in de jaren 90 geloof ik. En straks in de tweede uur hebben we nog de Nederlandstalige jukebox met daarin alleen maar hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Kortom, wij zeggen
1: welkom.
2: Jabba, jabba,
1: de Gouden Ouwe Club.

0: De plaat die veel gedraaid werd op Radio Caroline vroeger. Kings. Mike Avery, Pete Koloff, Ray en Dave Davis. The Kings en de Supersonic Rocket. En daarvoor hadden we nog The Adventures of Stevie V.
1: De Gouden Oude Club.
0: Onderweg voor je Kirsty McCall.
1: Met Nico van der Linden.

Nou, wat had je nog beter kunnen draaien naar Kersey Anna McCall? Want zie, die sfeer ervan dat ze Elvis zag in de chipshop. Ja, zo zit het leven in elkaar natuurlijk, hè. Kersey Anna McCall, ik zei het al. Ze is geboren op 10 oktober 1959 in Croydon in Londen. Ze stierf op een vrij jonge leeftijd op 18 december 2000. And there's a guy, he works in the ship shop and swears he's Elvis. Nou, niks is minder waar natuurlijk. Om de echte hebben ze juist kunnen beluisteren in 1968. Je hoorde de Guitar Man. Ik heet je van harte welkom. Dit is de Gouden Oude Club. Even kijken of we nog contact kunnen leggen met het buitenland.

0: De najaarszon. Bert Hering, hij zat vroeger in de Vennenburg. En ook nog bij Kajak. Ja. En daarvoor hadden we nog even kijken. Con, een synthesizer popmuziek bandje uit Canada. Van destijds van het album Move to Move. Je hoorde kleine impressies. Zeg maar gewoon fragmenten van onder andere Lynn Anderson met Rose Garden. Q's, de GQ's Disco Nights. Silver Convention, Get Up and Boogie kwam er ook in geen voor. De Halfmoot was natuurlijk de sample van Spanje met Call Me. Zij maakte er gewoon van I Beg Your Pardon. Kortom, je hoorde kan uit die bevlogen jaren 80.
1: The Golden Sound of Philadelphia.
0: Dankjewel.

Ja. Een paar jaar later zou ze zingen van Love is a Battlefield. Maar nu had ze toch één nodig. I Need a Lover. Je hoorde Patricia May Andrewski. Op onze afkomst eigenlijk een klein beetje. Ze zag het levenslicht in 1953 in Brooklyn in New York. Op 10 januari van dat jaar in ieder geval. Je hoorde Pat Benatar en I Need a Lover. En daarvoor nog die Archie Bell and the Drells in het kader van Philadelphia. Je hoorde Soul City Walking. Heetje, van harte welkom. Dit is de Gouden Oude Club. Als je wil reageren is dat mogelijk. Hè? Zoek even de Facebookpagina op. Of even een mailtje sturen naar gouwenoudeclub@gmail.com. Dus gouwenoudeclub@gmail.com. Als je denkt van, hey leuk, ik wil een verzoekplaat aanvragen. Nou goed, kijk maar wat je gaat doen. Je hoort het rad, het bekende radmuziekje. Met andere woorden, we gaan ons weer houden met The Wheel of Music. En nou, we hebben weer een Dance Classic CD bij de hand genomen. En dat correspondeert dan ook met de kleuren op het rad. Bijvoorbeeld, op rood hebben we Level 42 met Love Games. Op 7, blauw is dat de Karen Young en Hot Shot. Op groen zien we daar staan Foxy met Get Off. En Chic met Le Vriek vinden we op oranje. Nou ja, goed, is afhankelijk van het rad. Waar gaat hij op stilstaan? Dus met andere woorden, we geven hem een sweeper. Dan gaan we eens kijken wat daarvoor in de plaats komt. Nou, waar zal die op stoppen, jongens? Waar zal die op stoppen? Even kijken. Oh, het is wel spannend natuurlijk, hè? Vind je niet? Het is deze namelijk.

feestjes die had verlopen. You're a Sugar van een x-aantal jaar geleden. En daarvoor uit het rad eigenlijk. The Wheel of Music, you're a Karen Young. De dame in kwestie is geboren op 23 maart 1951. Ze stierf op 26 jaar.

mooi goed, meid. Hè? Je zit een beetje in een dippie wat betreft de relatie met Fred. Voor haar hebben we dan ook gedraaid Splitsing met Recht uit het Hart. Ze houdt tegenwoordig nog een soort dagboek bij. En daarin schrijft ze van alles nog wat. Maar dat zijn allemaal teksten recht uit het hart, om het maar even zo te zeggen. En die zijn allemaal gekoppeld aan Fred, haar vriend. Ik zei het al, het zit een beetje in een dippie, maar dat komt allemaal goed. Trouwens, dit was Sweetbox uit 1998. Ik heb er nog één voor, jongens. Yes, even de boel afvrolijken. Kun je uitschelen, hè? Richting het tuin of het nieuws. Het is maar hoe je het bekijkt. Deze leuke plaat uit 1974. The Roulette, a sugar.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De Gouden Ouwe Club.
2: De Gouden Ouwe Club.
1: Met Nico van der Linden.

0: Hij heet eigenlijk Melvin Chomansky, acteur, Amerikaans acteur, geboren in Brooklyn in New York op 28 juni 1926. In 1984 kreeg hij een ingeving. Hij zegt, ik moet dit gaan doen, ik moet dit gaan doen. Met andere woorden, hij ging een plaat opnemen onder de titel To Be or Not To Be, maar er was ook een bijtitel bij. Dat heette The Hitler Rap. Nou, je hoorde hem zojuist voorbij komen. Kortom, je hoorde Mel Brooks. Kijk je van harte welkom. Welkom bij het tweede gedeelte van de Gouden Ouwe Club. Onderweg voor je Buddy Holly.
1: Gouden Ouwe Club.

Je kan het bijna niet romantischer krijgen, denk ik zo. Hè? Ze had al een dikke hit in Amerika met Groove Me in de jaren 70. In 1980 was ze met deze op de proppen. Together we are beautiful, you're the Fern Kinney. En daarvoor hadden we nog Buddy Holly en oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Kijk je verlaten worden, want dit is de Gouden Club. Even terug naar het begin van de jaren 90. Hier is Tom Petty en de Heartbreakers.

Een vooruitziende blik, mag je wel zeggen. Vooruitstrevend. De symfonische rockband Kayak uit Nederland en Wintertime. En daar zitten we natuurlijk midden in. En daarvoor nog Tom Petty in The Heartbreakers en Into The Great Wide Open. Ken je dit nog? Uit 86. Hier is Alexander O'Neill.

0: Ilse Anoushka de Lange. Want zo is ter wereld gebracht, althans. Toen kreeg ze deze naam in ieder geval. Maar wij kennen haar natuurlijk als Ilse de Lange. Kan niet anders. The Great Escape. En daarvoor hadden we nog Alexander O'Neill en Week uit de jaren 80. Onderweg voor je, de Dolly Dots.
1: De Gouden Oude Club.

wat Nederlandse producties betreft, is het al een klassieker, denk ik zo. Jorden, de Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More. Kun je van harte welkom, dit is de Gouden Oude Club. En als jij in de toekomst een verzoekplaat wil aanvragen, schroom niet. GouwenOudeClub@gmail.com. Dus GouwenOudeClub@gmail.com. Of je zet gewoon iets op de Facebookpagina. In het postbusje, om het even zo te zeggen. We gaan ons bezighouden met die prachtige wormietser die hier in de studio staan. Af en toe moet die gesmeerd worden, maar ik heb er nog niet echt tijd voor gehad. Dus hij maakt nog net zoveel lawaai als altijd. Dus, maar hij doet het in ieder geval, dat scheelt alweer. Scheelt alweer, bedoel ik. In die jukebox zitten alleen maar jaren 60, jaren 70 en jaren 80 plaatjes. Maar ze zijn allemaal verstaanbaar, met andere woorden gewoon Nederlandstalig. En we gaan eens kijken wat we in gaan drukken. We gaan indrukken, even kijken, 17B van Bernard. 17B, we gaan het muntje er nu ingooien. Zo, dat valt lekker naar beneden toe. We gaan eens kijken wat daarvoor in de plaats komt.

0: En ik wou zeggen, alleen maar verstaanbare plaatjes in de jukebox.
1: Gaan we alle
0: club. Heeft u verstaan? In ieder geval, het was normaal.
2: Met Nico van der Linden.

0: us.
1: Russians. Okay. In de jaren 70 denderde deze trein, deze Boney M-trein, door de hitparades. En dit was een opname uit de 78. Ging over Rasputin. En daarvoor hadden we nog Jonas, Ulf, Lynn en Jenny, oftewel Ace of Base en Design. Onderweg voor je, George Michael.
2: De Gouden Ouwe Club.

0: Nederpop uit de jaren 60, Jure de Q65 als een van de laatste maandjes. Ik ga tot volgende week. En dit is
1: de Gouden Ouwe Club
0: Madness.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Zindy. Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderen in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik maak jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

een van mijn favorieten, The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot slot, mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor meester Logan op het Eurovision festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky, Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder Mad Pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. The Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Ja, die zijn het geworden en zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Trailer Tonight deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Ze kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

Ah, and the sun always shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En nou, het zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig. En daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Altered Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassa Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog maar eventjes de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan het plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee, gaan erover nadenken. 1978, ja, dat was het.

0: Clouds uit Australië kwam Clouds en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

0: Davine hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.
1: Baby, it's time that we talk.

De Mona Lisa Twins, Play the Beatles and More, hoorde Please Please Me van de dames. Maar ze kunnen ook hun eigen composities maken. Dat doen ze heel goed, onder andere in, op deze CD Orange. We gaan luisteren naar Still a Friend of Mine.